Hooray for Professor Ludwig van Dreyck! Ludwig van Dreyck! Ludwig!